0: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselaren organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

the work.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselaren roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozefbrugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselaren organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buiten tijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 8 uur.

0: West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Menen bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
1: The last scheduled execution for this year will not take place.
0: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met de Palestijnse vlaggen en de boodschap Stop the Game op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 9 is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5:05. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. En Sterrenwensenochtend is er om 11:50. Huisgenoten is er om 12 uur. En Clips à la carte zijn er ook weer om 11:50. Comedy is er om 12:30. En het Cultuurkanaal is er om 11:05. Axel Noord is er ook deze namiddag om 11:55. En Father's Little Dividends, dat is een film, is er om 14:30. Bonanza is er om 16:00. En Sterrenwensenavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.333 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9542, dat is er om 18:55. Onderweg in Noord-Europa is er ook nog vanavond om 18:55.

0: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Menen bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
1: The last scheduled execution for this year will not take place.
0: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 10 uur.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Lokouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselare is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krapt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen. Met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: welkom. In een nieuwe aflevering van de West Express. Nu zijn we weer met de Bakstaps. Begonnen we aan The Ladder.
1: Dit is Mike West.

When the Lady Smiles, Golden Earring. In zang van Barry Hay. En op de drums Gela Zuiderwijk. César voor de vrienden. Hier zijn de Cats en de Jukebox.

Een bezoek aan de jaren 70 met Barry Blue. En Dancing on a Saturday Night. West Express met de hits van de jaren 60, 70 en 80. Uit die laatste categorie Jesse Green. Nice and

1000 Mile Duel. En onder het motto, wie het schoentje past, trekt het zich aan. Chris Andrews, To Whom It Concerns.

Stel je voor dat je de wereld in de handen kan nemen en hem gewoon even omdraait. Ondersteboven zitten we in Australië. Barry, Robin en Morris Gibb. The Bee Gees. How can you mend a broken heart?

instrumentale van het uur, Hank B. Marvin and the Shadows. En Shuddy. Uit het Vlaamse Waasland. Cindy Nelson.

Er is nooit een 10 uitgekomen van het gelijknamige merk. Het bleef bij Love Potion No. 9, de versie van The Clovers. John Fogerty van de Creedence Clearwater Revival in een muzikale uitstap met een andere groep. The Blue Ridge Rangers, Jambalaya.

Nog even de gast in het Lido met Bas Kijks aan de Lido Shuffle. Tijd om afscheid te nemen. Dit was weer een aflevering van de West Express. Hopelijk heb je ervan genoten. Onze volgende afspraak is voor een nieuwe aflevering. Ik laat je met Maywood en Late at Night. En Matthew Wilder.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat een co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Loekouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse Vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselare is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krabt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen, met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Eclipse TV.
1: De Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 1 uur.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Loekouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse Vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselaren is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krabt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen, met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Anoushka begrepen, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka, want weiger je mee. Dan ga ik naar Pieter, die heeft nog meer dan jij. Val voor Ivan heus niet meer, want Anoushka kijkt voor twee. Steeds als zij een glaasje wil, staat

Geef mij de vodka, Anoushka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt me, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka, en kijk niet zo kwaad.

DAB. In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Loekouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselare is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krapt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen, met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Al Stewart en The Year of the Cat. En dit is heel recente Bazaar van Rotlos. En straks gaan we samen naar de kermis. Ja.

oktober. Maar een jaar geleden werd het nog gecoverd door Laura Lynn samen met de Romeos. Dit is ook leuk. Genesis and the Land of Confusion.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
4: I love it because it feels so great.
5: Here's my dream. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen. This is your station. Your music.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 5 uur.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Brian Ferry, The Price of Love. Liefde kost een centje, maar een fantastische classic kost gelukkig helemaal niks. Goedemiddag, herkenbare reggae vibes van UB40. Soms vraag je je af waar het misging, maar met deze plaat zit je in elk geval helemaal goed. Where did I go wrong?

Volgens mijn onderzoek is dit nummer 87% verantwoordelijk voor spontane dansuitbarstingen in keukens. The Bad Touch Bloodhound Gang. Een moment met Timbaland, een zelfverzekerde clubgerichte hit uit 2007 met Nelly Furtado en Justin Timberlake. Give it to me.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar

Geproduceerd door Afrojack, Martin Garrix, David Guetta en Amel. En die laatste brengt een frisse vocal die contrasteert met de bombastische productie van de drie gevestigde namen. Eén drop en één boodschap. Our time. Na al die intense dansbewegingen is het tijd om even op adem te komen. Even wat gas terugnemen met een wereldhit en tot op vandaag één van de meest herkenbare songs uit de jaren 80. Simply Red, Holding

Ice House Crazy. Soms dwaalt zo een plaat even weg uit je hoofd tot hij ineens weer voorbij komt. Heerlijk. Over heerlijke tracks gesproken, Bruno Mars zet zijn nieuwste single vol in de schijnwerpers. In de videoclip brengt hij onder het balkon een serenade aan Carol G. Dit is Dance With Me.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

fladderde hij weer voorbij Daniel Gerard met zijn butterfly. Ja, ik was even in Saint-Tropez. In mijn hoofd dan, hè. Maar goed, de vlinder is gevlogen, de plaat is gedraaid. Tijd voor muziek van Danny O'Donoghue van The Script. Hij schreef deze track speciaal voor zijn vrouw. Mooi, hè. En noemt het hun eigen Beautiful Day. De Ierse band brengt trouwens hun indrukwekkende catalogus naar de Lotto Arena in Antwerpen op zaterdag 28 november met very special guest James Morrison. Vanaf de eerste seconde voel je hem. The Script, Scars Align.

0: Soms heb je helemaal geen reden nodig voor een feestje, behalve een goede plaat op de radio. Deze 90s klassieker blijft tot op de dag van vandaag onmogelijk om stil bij te zitten. Cosmonova Celebrate. Vanavond om 7 uur in de Soul Train besteden we aandacht aan de nieuwe EP van Stevie Wonder met nooit eerder uitgebrachte singles. Voor nu, smakelijk eten en tot zo.
1: Peter Monsieur. Radio.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Loekouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse Vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselare is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krabt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen, met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Vervelende hits.
5: Bart Motar.

UB40 en Reggae Groot uit Birmingham. De groep ontstond eigenlijk in 1978. En tijdens hun bestaan hebben ze toch wel enkele nummer 1's kunnen te weten verzilveren. Waaronder de cover I've Got You Bay, dat eigenlijk origineel was van niemand minder dan Sonny & Cher. Dat de hitparade mocht aanvoeren in 1965. En wist daar een nummer 1 hit mee te verzilveren. We namen jou mee terug in de tijd naar 1985 met UB40 en Christy Himes en I've Got You Bay. En dit is AHA's.

0: Deze Amerikaanse band ontstond in 1984 en had eigenlijk hun eerste succes in 1986, dus een kleine 2 jaar later, maar bereikte net geen top 10 in de hitparade. En in 1987 was het dan toch raak met een nummer 1 hit uit de gelijknamige film Mannequin. Nothing's Gonna Stop Us Now. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze muzikale groep scoorde probleemloos hits in de jaren 70 en 80. Ze waren op één na succesvol de bands ter wereld. En ze namen na de Beatles en Queen de derde plaats in qua aantal verkochte albums, ruim 370 miljoen stuks. Zelfs in 1974 won deze band het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterloo. U luisterde inderdaad mee naar ABBA en zal het over Knowing Me, Knowing You. En dit hier is Niels de Stadsbader. En hoe doe je dat?

0: De tijdloze classics worden hier simpelweg weer tot leven gebracht. Wat een radio weetje dat we terugvonden in de hitparade van 1983. Vandaar een afspraak met niemand minder dan Carlos Santana en Take Him to Mexico.
1: Eindeloos veel hits. Bart Motaar.

Deze Zweedse band werd opgericht in 1979 onder de naam Force. Oorspronkelijk was Europe een progressieve rockband, maar om meer airplay te krijgen stapte de groep over op een eigenlijk een beetje, ja, qua softer geluid. U kon genieten van het onsterfelijke The Final Countdown, dat 2 weken lang op nummer 1 stond in de hitparade van de jaren 80. Zet hem

Ja hoor, ook dit kan in de nooit vervelen. Dit wordt een leuk ding van niemand minder dan de Bankzetters en Rapida. U luistert mee naar de nooit vervelen en wij gaan weer puur jeugdsentiment op je loslaten. Herinnert u zich deze nog? Een van die hitmachines uit de jaren 80. Cool and the Gang en Let's Go Dancing.

Dat doen we wellicht allemaal van elkaar een heel klein beetje houden of niet soms. U luisterde naar Berre en Loving Each Other. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot en met volgende week. I am so-

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Curtis Harding, Keep On Shining, rechtstreeks uit de vinylhemel. We zijn er weer, jouw vast ritueel op vrijdagavond. Stap aan boord, zet je dansschoenen klaar en laat je meevoeren op de groovy rails van funk, soul en disco, want...
1: Dit is de Soul Train.
2: Peter Monsieur.

Isley Brothers Behind a Painted Smile in the Soul Train. Als je Funky Town zegt, zeg je Lips Inc. Een naam die in 1980 de dansvloeren wereldwijd liet ontploffen. Met een mix van disco, funk en een futuristisch randje brachten ze een sound die niet alleen catchy was, maar ook vernieuwend. Sindsdien zijn er talloze remixen, edits en reworks van gemaakt. Van houseversies tot nu disco-interpretaties tot TikTok-samples. Funky Town blijft een geliefde speeltuin voor producers. En eerlijk, sommige zijn best lekker, maar toch, de originele versie blijft voor mij de echte parel.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Lenny Kravitz, Human, wat een track. Ja, en Lenny is een echte do-it-yourself man. In de studio speelt hij bijna alle instrumenten zelf in. Drums, bas, gitaar, alles. Ik vermoed dat hij ook zijn eigen koffie haalt en het studioafval buiten zet. Tja, als je alles zelf doet, weet je tenminste zeker dat het goed gebeurt. We gaan door met CeeLo Green. Je kent hem natuurlijk van die gigantische hit Forget You. Maar CeeLo is ook de man die de stem van Murray, de mummy, insprak in de animatiefilm Hotel Transylvania. Een zingende mummy dus. Hopelijk schrik je er niet van, want volgens de titel zit je hier wel aan vast voor the rest of your life.

Luther Vandross en Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. De ultieme reminder dat je voor geluk geen pincode nodig hebt. Liefde gratis, vriendschap gratis, een goede beat op vrijdagavond ook gratis. Behalve je energierekening als je meedanst met de stofzuiger op standje turbo. Oké, maar dat terzijde. David Joseph, You Can't Hide.

Love Magic LTD, een absolute klassieker van een band die in de jaren 70 en 80 de ene na de andere hit scoorde met Jeffrey Osborne als frontman. Maar toen hij in 1981 vertrok, nam Leslie Wilson het stokje over met geen minder resultaat. Want deze titeltrack van een album uit 81 is een fantastische soulparel. Grote kans dat je hem nog nooit gehoord had, maar dit is nou typisch zo'n verloren edelsteen die absoluut een tweede leven op de radio verdient. Een fantastische verrassing voor de muziekliefhebber. Het meesterwerk Songs in the Key of Life van Stevie Wonder bestaat 50 jaar. En om dat gouden jubileum te vieren, brengt Stevie zomaar 4 nieuwe nummers uit. Opnames uit de originele albumsessies van 1976, die nooit eerder het daglicht zagen, met achtergrondzang van onder andere soul-legende Denise Williams. Uit die gloednieuwe jubileum-EP, It's Easier.

0: Midnight Soul Session, een project dat zijn naam eer aandoet. Muziek voor de late uren met warme klanken, jazzy invloeden en een vleugje melancholie. Write It Down. Dacht je echt dat we alles al gehoord hadden van Stevie Wonder uit zijn absolute hoogtijdagen? Mooi niet. Op die nieuwe EP neem ik nog een track als Glijer van de Week. Maak je klaar voor die authentieke, warme 70s sound van Wonder op zijn best. I Can See the Sun in Late December. Nog een fijne avond. Tot volgende week. Radio
1: Meteor. Peter Monsieur. I bet

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: Fluvius laat tot en met vrijdag 30 oktober nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle. De werken gebeuren ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 29. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Nevelenstraat, Loekouter en de Kleitenstraat. En dat in beide richtingen. In Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevegemse vijvers tijdens het weekend, waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad geeft het bedrijf Loco Events uit Haaltert daarvoor de toestemming. Of het evenement ook 3 dagen zal duren, zoals het geval was bij Dance Division, is nog niet bekend. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Een 60er uit Roeselare is opnieuw tegen de lamp gelopen met alcohol op achter het stuur. De man reageerde bijzonder agressief naar het slachtoffer dat hij had aangereden, maar verklaarde later van geen ongeval te weten. De 60er is volgens de openbare aanklager al 4 keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Hij werd nu veroordeeld tot een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2000 euro. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw krapt zichzelf in de haren nu de Vlaamse regering beslist heeft om minder middelen te voorzien via het gemeentefonds. Volgens de Vouw dreigt Brugge daardoor tegen het einde van de legislatuur zo'n 30 miljoen euro mis te lopen. Met zware gevolgen voor de stadsfinanciën en reeds geplande investeringen. Morgen legt de Oudenburgse bibliotheek haar bezoekers opnieuw in de watten. Naar jaarlijkse traditie staat de Verwendag helemaal in het teken van creativiteit en gezelligheid. Bezoekers kunnen morgen voormiddag hun creatieve kant naar boven halen tijdens verschillende doorlopende knutselactiviteiten rond boeken. Jong en oud kunnen aan de slag en maken onder meer hun eigen bladwijzer of papieren bloem. De bibliotheek trakteert haar bezoekers ook op een heerlijke koffiekoek en koffie.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Het Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigeloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathies van Kerkhoven reed naar een zevende plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

aten daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal ik dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

veins. You keep on trembling.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.